0: own a design studio.
1: Hallo Dick, ook weer een dag die mag komen op een kolenstreet. Hallo Dick, open now until 2 p.m.

ik wil om ik hong moet ik in loek ik ga tot hallo ik wil open until 2 p.m. on de matel creek te soort ik wil die ik wil in een pijs ik wil het hebben toen nog niet ook ik wil het toen nog niet blue spray te zien met je niet het zal lang ja zie ik ik het leeuw yellow orange lime green yellow front wheel nga ko blue spray paint si mo miso ni. Pia si ta, pia si nupi ki yoyo ko toa vi mata kwe kasa ni yung tako ni talo.